0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
3: 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord

0: stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal

0: Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
2: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren
3: en op weg naar je werk. De

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handel.

0: handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
3: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
4: En op weg naar je werk.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zet er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
6: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
5: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan,

0: heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
1: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Kargh, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
4: Morgen!
5: De regio is wakker!
4: Met Tim en Luc.
5: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie.
4: Helemaal goud.
5: De regio is wakker. Met Tim en Luc.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En we zijn er weer hoor. Woensdag vandaag. Dames en heren, nee, we mogen geen dames en heren meer zeggen. We gaan los. Vandaag op programma... veel sport. Want woensdag hebben we Healthy Wednesday. En staan we lekker in Centraal voor Sport. Ook zometeen even een klein berichtje over alle wegen die dicht zijn in het Westland. Want het is druk. En natuurlijk, misschien heb je het net al gehoord, maar het OV heeft vandaag staking. Dus alles ligt plat. Dat is niet best. Nee. Maar ja, het wordt dus druk. Dus lekker thuis, school en zo. En uitkijken in de wegen, want het is druk. Hollandse Dijk is dicht. Zwarte Dijk is dicht tot en met eind 2026. Hollandse Dijk, de Dijkweg is dicht tot en met 11 september. Dat is nog redelijk te overzien, maar gisteren ging ik naar huis toe. En toen was het echt mega druk. Ja, toen ben ik gewoon helemaal... Ik moest naar Poeldijk, ben helemaal omgereden van Naaldwijk naar Schavenzanden en zo. En toen was ik nog eerder thuis dan... degene die gewoon wel via de dijkweg achter ging. Nou, het is echt heel erg druk. Maar in ieder geval, welkom en leuk dat je er bent bij de ochtendshow Wakker met Tim en Luc. We gaan vandaag gewoon weer lekkere plaatjes draaien, net zoals gisteren. En gisteren hadden we heel veel leuke berichtjes binnen met, via de spraakmemo. Mocht je nou echt mega enthousiast zijn vanochtend, stuur even een spraakmemotje als je Tim of mijn nummer hebt. Want dan kunnen we die even lekker afspelen. Vandaag gaan we regelen dat we het WOS WhatsApp-nummer hebben. Ja, en want de telefoon ligt hier al klaar.
8: De
6: telefoon
8: heb ik meegenomen, dus... Dat gaan we even regelen vandaag en dan hebben we vanaf morgen een WOS-nummer. Dames en heren, welkom en veel plezier. We gaan ervoor vandaag.
6: En dan gaan we nu door naar onze eerste plaat, de Groove Jet.

0: Luc.
1: Ja?
0: Volgens mij zei je net dames en heren en dat betekent dat je 10 push-ups moet doen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus
1: dat ga ik niet ontkennen.
0: Ja, geen gelul, we gaan gewoon push-ups doen nu.
1: Nou, best.
0: Zou jij... Jij mee dan?
1: Ik tel mee.
0: Oké, Luc gaat hier nu in de studio even 10 push-ups doen. Ja, kom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, dat ging veel te makkelijk al. Oh. Maar even geen dames en heren meer, hè?
1: Nee.
0: Oké, wat vond je ervan? Vond je het echt een straf? Of,
1: nou, dit was
0: wel lekker wakker worden.
1: Nee, het is wel gewoon een realisatie, een fysieke realisatie dat ik iets fout doe. Okay. Ik heb nu aan ChatGPT gevraagd hoe ik zeg maar niet meer het woord mag zeggen. Dus ik heb nu goedemorgen Westland, lieve luisteraars, voor alle vroege vogels. Voor iedereen die al onderweg is, voor iedereen die net wakker is, voor iedereen die al aan het werk is, voor iedereen die nu in de auto zit, voor iedereen die nu met een bakje koffie luistert.
0: Ja, dat is allemaal.
1: Oké, netjes.
0: Dus het gaat niet meer fout, jongens.
1: Oké, goed.

Oh, heerlijk. Even losgaan op de woensdagochtend. Ja, ik heb weer een verhaaltje te vertellen. Want er is hier dus een conciërge, iemand van de schoonmaak. En die is ongeveer op dezelfde tijd binnen als ons.

0: En dan staat hij hier en dan komt hij over de, ja, hoe zeg je dat, bovenste verdieping heen lopen. Wij kunnen hem natuurlijk zien, want hier zo in het Horti Center hebben wij ja, een heel groot raam voor de studio. Dan kan je er lekker in kijken en wij kunnen eruit kijken. Maar, en dan komt hij en dan zetten wij hier die box aan, want we hebben hier een box. Die kunnen we dan aanzetten voor zeg maar de mensen die in de aula zitten. Maar dan gaat hij toch partij los hier in de ochtend. Dat is toch top.
1: Ja, dat is wel echt top,
0: helemaal man. Super. Dus als hij het hoort, dan shout dat naar hem. Ik ga morgen even vragen hoe die heet. Dan weten we gelijk dat ook gelijk weer. Ja. En we hebben onze eerste aanvraag binnen.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik moet wel even vertellen van wie die komt. Want ja, zo, we moeten wel blijven zeggen van wie die komt. Want ja. ik heb zeg maar, gisteren hebben we ook een aanvraag van hem gehad. Maar blijf maar lekker doorgaan.
1: Ja, en dat vinden we echt super gezellig. Dus
0: ja, Michel, blijf vooral doorgaan met die aanvragen. Want ja, als niemand anders het doet, dan moet jij het maar blijven doen, hè? Ja. Oké, okay, daar komt hij. Malle, okay, Babbe.
1: We gaan van Ed Sheeran naar Malle, Babbe. Oh.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Goedemorgen vroege vogels en welkom bij Wakker met Tim en Luc. We hebben net een paar verzoekjes gedaan. Eentje van Michel, eentje van Dion. Maar als jij ook nog een verzoekje wil insturen, stuur hem dan lekker door. Dan gaan we hem draaien hier in de studio. Maar nu even een lekker plaatje.
3: We tell the people.

dit was Go van de Chemical Brothers. Ah, oh, Kevin, wat een goede aanvraag. Dit nummer heeft echt veel power. En nu gaan we door naar een wat feestelijke nummer. Maar ook wel een lekker dance nummertje. Wij draaien hem vaak in onze set als we een allround set draaien. En hij werkt vaak, altijd. Dit is Carnival de Paris met Dario G. Die handen in de lucht, dames en heren. Vroege vogels, net opstaande mensen. En al harde werkers. Hier gaan we, wakker met Tim en Luc.

0: Temos, em alto meio.
1: Som Tiago e
0: ok, Luc. Weet je wat voor tijd het is?
2: Het is tijd voor de tip van Flip.
0: Flippity flabbity flip.
2: Maar we hebben daar ook een jingle voor. Die moet er eigenlijk even tussen, joh.
0: Ja, oké, maar dan moet ik die er even tussen zetten. We geven even tijd.
2: Ja, want kijk, wij zitten hier zeg maar voor een, voor zo'n scherm. Daar maken wij radio mee. En dan heb je zeg maar allemaal van die jingles die wij nu afspelen. Die staan allemaal hier in dit programmaatje. En die moeten wij zeg maar persoonlijk moeten wij die erin slepen. Maar ja, als het in de verkeerde insleept, ja, dan zit je net even te kutten, weet je wel. Dus nou, Tim heeft nou, even kijken, hij heeft de release radar erin gedaan, zie ik. Tip van Flip is er nog mee bezig, want dadelijk, wij doen zeg maar elke dag doen we ook de release radar. We hebben nieuwe muziek die wij vanuit ons, vanuit, ja, wij doen natuurlijk, wij hebben natuurlijk ook Sky Brothers en daar maken wij vooral house muziek, even wat energieke, snelle house muziek mee. Maar daarmee willen we ook elke dag eigenlijk een release radertje tussen doen. Zodat we jullie vanuit onze ervaring een paar lekkere dikke nummers ertussen kunnen doen.
0: Ja, Luc, het gaat me even niet lukken, ja?
2: Nou, oké.
0: Okay.
2: Nou, dan doe ik de tip van Flip gewoon even zo. Tip, daar komt-ie.
0: Ja,
2: kom. Borstel jij je haar wel eens met een borstel, zeg maar. Niet met een kam, maar een borstel.
0: Ja, dat doe ik.
2: Ja, doe je
0: dat? Ja, dat doe ik. Vaak na het douchen, dan heb ik mijn haar gewassen. En dan als even een goede lijnen brengen.
2: En doe dan nog feunen.
0: Ja, feunen doorheen.
2: Ja, feunen
0: ja,
2: doe
0: dan
2: ook.
0: Komt het mooi in contouren en zo.
2: Ja, dat is goud. Nou, ik heb hier dus een tip, want zit er dan ook wel eens ja, een beetje haar in? Zit er een beetje haar in je?
0: Ja, dan komt af en toe wel wat haar vanaf, hoor.
2: Ja. Ja. Maar haal je dat ook eruit of blijft het zitten?
0: Nee, vaak blijft wel een jaar of twee zitten.
2: Oh ja. Nou, nou lekker hygiënisch. Ja. Maar daar hebben we dus een tip voor. Zitten je eigen borstel en die van je dochter helemaal vol met haren? Vraagteken. Dan heb ik een slim trucje.
0: Oh, nou, kom maar
2: op. De twee borstels tegen elkaar en maak draaiende bewegingen. Je zult zien dat de haarkluwen in elkaar draaien en je ze zo van de borstel kan afhalen. Draaiende. Zo maak je een eenvoudige twee borstels in één handbeweging, haarvrij. Snap jij hem?
0: Nee. Kan je dat de laatste nog een keer halen?
2: Ja. Zeg maar, je moet dus duw de twee borstels tegen elkaar. Dus gebruik twee borstels. En dan maak een draaiende beweging. Zo, over elkaar heen.
0: Over, okay,
2: schuren,
0: ja, ja,
2: zeg maar. Een draaiende beweging, schuren.
0: Mm-hmm.
2: En dan zul je zien dat de haarkluwen in elkaar draaien. En je ze zo van de borstel af kunt halen. Zo maak je eenvoudig twee borstels in één. Handbeweging, haarvrij.
0: Netjes.
2: Nou, dus voor iedereen die nu aan het opstaan is en je haar aan het doen bent, doe even deze tip en maak hem even haarvrij. Dat is toch wel even net even hygiënischer.
0: Ja, dat is toch wel even net even beter. Okay. En dan is hij weer schoon.
2: Dan is hij weer schoon.
0: Oké, okay, nou, goede tip, Luc.
2: Ben jij klaar voor de release raider of?
0: Ja, ik ben ready.
2: Oké, okay, nou, laat maar even horen wat je in petto hebt dan.
0: Oké. Okay. Release radar. Release radar.

0: zei je nou net, dames en heren.
1: Zei ik dat?
0: Dat zei je.
1: Nee.
0: Ja, je zei het.
1: Oh.
0: Dat betekent 10 push-ups.
1: Oké, maar moet jij hem even aanklikken?
0: Nou, nu op de grond.
1: Oké, ik ga nu op de grond.
0: Dames en heren, we tellen met z'n allen mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hij gaat hard. 7, 8, 9, 10. Lekker bezig, Tim. Oké, nou, zet die plaat maar aan. Lekker.
1: Oké, hij gaat nu aan.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
4: Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
6: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
5: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
7: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
5: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje

0: Je zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
1: Morgen!
2: De regio is wakker!
1: Nu jij nog!
2: Daar gaan we weer!
1: Dit is Wakker met Tim en Luc.
3: Ja, en we hadden net even de tijd niet in de gaten, want we waren de heerlijke release-reden aan het doen van Forget the Girl van Sam. Sam met 2M remix. Mm-hmm. En Luc, volgens mij toen ik dus die push-ups moest doen, toen zei jij...
4: Nou ja, ik kreeg een appje van Jeroen. Van Jeroen van de Kaai die de middag zo doet.
3: Hij zegt, die lijst het goed mee.
4: Hey. Jij ook even 10 push-ups, want je zei het weer.
3: Dus Luc gaat hier weer even 10 push-ups doen. We gaan natuurlijk weer niet meetellen, want het, we hebben nog veel te leren hier. En dan gaan we nu door.
4: Sing hallelujah.
3: Let's go.

wilde zeggen is dat die release radio staat uiteraard weer in de Spotify playlist met Wakker met Tim en Luc. En we hebben de business van Tiësto, de aanvraag van Dion en ook de aanvraag van Kevin Go hebben we in de playlist gezet. De algemene playlist van Wakker met Tim en Luc. Dus mocht je nou niet genoeg krijgen van onze muziek en wat wij draaien, dan kun je dat altijd terugvinden op Spotify. En nu

aan de Ultimate Chaos. Oké. Ladies and gentlemen, are we ready?

0: mensen, dit was Liquid Spirit. En wat een lekker plaatje dit, zeg. Hé, hey, we hebben iemand aan de lijn volgens mij, hè, Luc?
1: Yes, klopt. We hebben Chris aan de lijn.
0: We hebben Chris aan de lijn.
1: Maar eerst even de jingle. Oké, dan. Goedemorgen, dames. Nee, niet zeggen. Anders moet je 10 push-ups.
0: Oeh, daar ging hij bijna.
1: We hebben Chris aan de lijn. Chris is van Health Platform. En we gaan nu voor goedemorgen zeggen.
0: Goedemorgen, Chris.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
1: Hey, Chris, leg even uit. Wij hebben woensdag in het teken van sport. En jij doet iets met sport. Jij hebt je eigen sportschool, dat weet ik toevallig. Maar leg eens even uit, hoe zet jij je in voor Bewegend Westland?
2: Het is mijn doel om Westland eigenlijk zo fit mogelijk te krijgen. Dat is mijn doel.
1: Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag. Hoe doe je dat?
2: Ja. Ja, door middel van je eigen sportschool en evenementen proberen we zoveel mogelijk Westlanders in beweging te krijgen.
1: Ja, want even voor de luisteraars, de Health Rocks, zeg maar, dat organiseren jullie hier. Het is eigenlijk een soort High Rocks concept, alleen dan voor hier in de regio, wat ik super gaaf vind. Wij hebben hem al 1 keer gelopen, maar kan je ons eens meenemen hoe die Health Rocks eruit ziet?
2: Nou, je moet het gewoon zo zien, dus, ja, wat jij al zegt, het is eigenlijk afgeleid van het officiële High Rocks. Dus je gaat eigenlijk starten met 1 kilometer lopen en dan na iedere kilometer lopen heb je een krachtonderdeel. Van zo'n plus, min, nou, pak een beetje 2 à 3 minuten en dan ga je weer een kilometer lopen. Keer 8 en dan heb je in principe 8

0: stations gehad met 8 kilometer lopen.
1: Ja, ja, en superleuk om mee te doen. Lekker voor de teambonding. Of even bedrijven even aanzetten om lekker mee te doen. Hey, en waarom zijn jullie hier eigenlijk mee begonnen? Wat willen jullie zeg maar met Hellvox betekenen voor de sportieve Westlander?
0: Nou, je moet het zo zien. We zijn vorig jaar april hebben wij als eigenlijk affiliated club van het officiële Hyrox hebben we geen toegang kunnen krijgen tot de Hyrox tickets.
1: Ja.
0: Dus toen dacht ik bij mezelf van ja, weet je, dan gaan we het gewoon zelf organiseren in de regio.
1: Dus, ja, waarom niet inderdaad?
0: Juist, toen hebben wij het gewoon zelf opgepakt. En tot nu toe is het een groot succes geworden en het wordt eigenlijk iedere keer alleen maar drukker.
1: Ja, heel vet. En kan iedereen hier aan meedoen?
0: Iedereen kan eraan meedoen. We hadden vorige editie in mei hadden we ook sporters met een beperking. Dus de adaptus categorie, dus denk aan mensen in rolstoelen.
1: Ja.
0: Waren zelfs mensen die slechtziend waren. Dus eigenlijk serieus, iedereen kan meedoen.
1: Ja, heel gaaf. Hey, en dan even een klein haakje naar vanavond.
2: Ja,
0: ja.
1: Want vanavond wordt er geoefend met een halve Hellvox. En wij gaan daar met Skybrothers live muziek draaien. Dus wat gaat er vanavond precies gebeuren, Chris?
0: Nou, vanavond is eigenlijk een nulmeting. Dus dan ga je eigenlijk even kijken hoe fit je de afgelopen tijd bent geworden.
1: Ja.
0: En dan kan je ook even kijken van, joh, hoe fit ben je nou over, het maar overgezegd, 17 dagen.
1: Ja.
0: Dus dan heb je een goed meetpunt van, joh, ben ik er klaar voor, ja of nee?
1: Inderdaad.
0: En dan zorgen jullie daarvoor voor de gezelligheid.
1: Ja, dat wordt echt een en al knallen, jongens, vanavond. Hey, en
0: ja,
1: waar kunnen wij ons inschrijven, Chris?
0: Jullie kunnen sowieso via de website op hellvox.nl kan je aanmelden.
1: Ja.
0: En wat ik ook zeg, dan kan je zelf kiezen voor de vrijdag, de zaterdag of de zondag. En het is voor iedereen toegankelijk. We hebben een open categorie en we hebben een pro-categorie. Dus voor degenen die net startende zijn, zou ik sowieso adviseren om de open categorie te doen. Die is al pittig zat. En voor degenen die denken van, hey, ik wil eigenlijk net dat stapje verder gaan, zou ik zeggen van, joh, pak de pro-versie.
1: Oké, nou, dus als je echt wil uitdagen, pak dan die pro.
0: En ik heb gehoord dat jullie het ook... Oh nee, jullie doen mixen, hè?
1: Ja, wij gaan mixen, ja.
0: Jullie gaan mixen.
1: Wij gaan de uitdaging aan met onze vriendinnen.
0: Hartstikke leuk.
2: Ja, even kijken. En Chris, als er vanavond nog mensen ineens mee willen doen, of is het alleen voor leden?
0: Nee, in principe, we hebben gewoon tijdjes gesloten. We hebben op ons Instagram-pagina Hellvox, kan je gewoon klikken op de link en dan boek je een tijdslot en dan kan je gewoon meedoen. Dus dan kan je er ook gewoon kennis mee maken. Dus iedereen is welkom.
2: Oké, heel leuk, heel leuk. Dus mensen, als je luistert en je denkt, nou, we gaan vanavond eens even een uitdaging aan, dan kan je dus hier in Naaldwijk, is het, bij het industrieterrein bij de Gamma, daar kan je dus meedoen aan een Hellvox simulatie.
0: Ja. Superleuk, toch?
1: Ja,
0: en met jullie erbij, dus het wordt een en al groot feest.
2: Ja, gezellig. Nou, Chris, super bedankt voor je belletje. En tot vanavond.
0: Ik zie jullie vanavond, mannen.
1: Oké,
2: later, Chris.
0: Doei, goed werk ze nog.
2: Doei, doei.
0: Hoi.

0: Oké. Het is inmiddels 8:30 en we gaan door hier aan tafel. Mees voor het nieuws.
1: Nieuwsupdate.
2: Goedemorgen, heren. De gemeente Midden-Delfland wil het leegstaande horecapand bij busstation Maasland Viaduct kopen. Het gebouw staat al jaren leeg en is volgens raadsleden sterk vervallen. Met de aankoop wil de gemeente zelf meer invloed krijgen op toekomst van de locatie. Er wordt onder meer gekeken naar nieuwe horeca, een combinatie met andere bedrijvigheid of een aanpak van het hele gebied. Ook de verkeerssituatie kan erbij worden meegenomen. De gemeenteraad moet later beslissen welk plan verder wordt uitgewerkt. En dan ben ik even benieuwd, mannen, hoe zijn jullie hier vanochtend gekomen?
0: Nou, wij wonen best wel dichtbij eigenlijk. Dus we zijn met de auto.
2: Niet met het OV toevallig?
0: Maar niet met het OV.
3: Nee, gelukkig niet.
2: Nou, gelukkig niet, nee. Want reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen daar ook ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner nog even te controleren. Dus jullie zijn met de auto?
0: Ja, gewoon, ik heb al gehoord, gewoon lekker thuis blijven, want het OV wordt helemaal niks.
2: Nee, inderdaad. Maar jullie zijn ook niet even langs de Wipolderlaan gereden, want jullie wonen dichtbij?
0: Ja, we wonen dichtbij. Het is echt één kruising oversteken en dan rijden we er. Maar ik heb wel gehoord dat je daar niet te hard mag rijden.
2: Nee. Als je vanochtend langs de Wipolderlaan bent gereden, even oppassen, want langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Hij was natuurlijk afgelopen weekend dicht. Ja. Ze staan in de middenberm bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet.
0: Oké, maar gewoon een verruste rijden dus.
2: Ja, uiteraard. Moet altijd, hè, jongens.
0: Ja. Jongens, let even op.
3: Let er nou even op.
2: Dan krijgen jullie nog het weer van me. Vanochtend blijft het droog, maar in de loop van de middag krijgen we kans op wat regen. Overdag blijft het zo'n 16 graden. En vannacht blijft het ongeveer gelijk dan zo'n 14 graden. Als we even naar morgen kijken, wordt er geen regen verwacht, maar wel dezelfde temperatuur. Dan wordt het ook zo'n 16 graden.
0: Oké. Toch wel prima. Ja. Eigenlijk.
2: Vanmiddag misschien nog even de paraplu meenemen, maar morgen kan je hem thuis laten.
0: Ja, oké, lekker.
3: Gisteren ging het natuurlijk echt super hard regenen. Klopt. Hier in de regio. In ieder geval Naaldwijk en Westland, denk ik. En ik zag allemaal mensen met zonder jas, zag ik fietsen, helemaal nat worden. Ja. Gelukkig zat ik in de auto, dus ik had er geen last van. Maar volgens mij moesten er meer mensen aan wennen dat het ineens keihard zou gaan kunnen regenen.
2: Vreselijk.
0: Het was wel gewoon lekker warm, dus ik snap dat niemand een jas aan had.
3: Nee, ik ook.
2: Nee, ik moest gisteren om 5:30 naar huis.

0: Nou, het was echt keihard aan het regenen. Het enige wat ik aan had was een shirtje en een vestie. Nou, dat vestie is helemaal door.
1: Ja, precies. Ja, Mees, jij was ook een van die mensen. Ja. Oké. Okay. Hey, Mees, je was hier vandaag voor het eerst. Hoe vond je het?
0: Ja, goud. Ik zie jullie denk ik over een uurtje weer.
1: Oh, nou, gezellig. Mees, tot zo.
0: Tot zo.
1: Later.

0: Hey Tim. VOS. VOS. Vond je dat vorige nummer niet goed genoeg?
1: Nou, ja, ik moet toch even wennen aan dit systeem. Want ik wilde even een plaatje veranderen natuurlijk. En toen schoot hij uit. En toen kwam hij in de plaats van de song die nu aan het afspelen is.
0: Het was een beetje abrupt.
1: Ja, het was inderdaad een beetje abrupt. Maar we doen nog even een jingletje en dan gaan we door naar verkeersinformatie. VOS
2: Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Ries.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Thuis. Je regio.
5: De VOS.

0: zin in vandaag. Jump even in onze DM. Wij zijn ook op Instagram, WOS Radio of Wakker met Tim en Luc. Ga even naar de DM en stuur even je spraakmemo via daar. Want dan kunnen wij hem hier gewoon op de laptop lekker laten horen. Dames en heren, oh nee. 10 push-ups.
1: Ja, daar ga je.
0: Lekker wakker worden met Tim en Luc vandaag. Let's go.

0: Yes, oké, dames en heren. Oh, daar gaat hij weer.
1: Oh, sukkel.
0: Oké, we hebben iemand, een gast aan de lijn.
1: Ja.
0: Haar naam is Joy van Enjoy the Lifestyle. En we hebben Joy eigenlijk opgebeld en gevraagd van... Hey Joy, kan jij ons misschien elke woensdag een lifestyle tip geven? Dus dames en heren, een groot applaus voor Joy! Hey Joy, welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Nou Joy, stel je eens even voor aan de mensen die luisteren.
2: Nou, ik ben Joy, 22. Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding tot diëtist. En daarnaast ben ik sinds 2 jaar mijn eigen bedrijf begonnen en begeleid ik mensen met sport en met voeding.
0: Juist, leuk. En waar zit je? Zit je in het Westland of?
2: Ja, Quinzeul.
0: Kijk, Quinzeul. Heulenaar.
1: Oké, Enjoy, jij komt vandaag een lifestyle tip brengen. Hoe mogen wij deze lifestyle tip voor ons zien? Wat,
2: Nou ja, levensstijl is natuurlijk gewoon heel breed. Dus elke week zal er een ander onderwerp of tip aan bod komen, zeg maar. En vandaag gaat hij over slaap.
1: Oké, slaap. En ben jij een beetje een ochtendmens, of niet?
2: Ja, ik ben wel een ochtendmens.
1: Lekker zeg, hé. Wij ook.
2: Ja.
1: Gelukkig maar. Oké, nou, ik zou zeggen, Joy, trap hem af voor deze eerste lifestyle tip.
2: Hey. Nou, de tip gaat dus over slaap. En als je beter wil presteren op welk gebied dan ook, zorg dan vooral dat je slaap goed is. Ja. Want we denken vaak dat een gezonde levensstijl alleen aan bewegen en voeding ligt. Maar slaap is daar dus ook een heel belangrijk onderdeel in. Tijdens je slaap herstelt je lichaam en je brein verwerkt wat je overdag hebt gedaan. Dus na een slechte nacht slapen kan sporten zwaarder voelen of je hebt mindere concentratie of reactievermogen. Dus als jij beter wil presteren met sport, werk of wat dan ook, train dan niet alleen harder, maar slaap ook beter.
1: Ja, dat vind ik een hele goeie.
0: Heel veel mensen die ik af en toe spreek zeggen, ja, als ik dan vraag waar ben je goed in, dan zeggen ze, ik ben goed in slapen. En dat is eigenlijk gewoon heel normaal. Dat is eigenlijk heel goed.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Maar doen ze daarnaast ook nog een beetje sport of?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee. Maar stel nou, ze doen dat, dan hebben ze het helemaal goed te pakken.
0: Dan hebben ze het helemaal, dan nog eten erbij natuurlijk.
1: Ja, oké, dan nog eten,
0: Want Joy, hoe belangrijk is eten eigenlijk vergeleken met sport? Dus stel je sport, maar je eet heel slecht. Of andersom.
2: Nou, qua sportvoeding zeg maar, is het eigenlijk 80-20 regel. Dus 80% is voeding en 20% is sport.
1: Ja. Nou, zie je maar, dat is best wel een heel hoog percentage. Oké. Ja. Nou, ik zou zeggen, dit was een hele goede eerste tip voor deze woensdag. Joy, ga je voor de rest nog wat doen vandaag?
2: Ja, ik heb vandaag school.
0: Oké. Maar wel thuis school, zeker? Want...
2: Ja, wel thuis.
1: OV is allemaal stop, dus dat hoort hem niet.
0: Nee.
2: Ja, online.
0: Oké, heerlijk. Nou, Joy van Enjoy the Lifestyle, dankjewel voor de tip. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Yes, tot volgende week.
0: Doei.
1: Oké, doei.
2: Doei.

0: en als je net zoals Joy of gewoon een andere leuke tip hebt voor op de radio, dan kan je ons altijd even een DM'tje op berichtje sturen of gewoon een spraakmemo insturen via de Instagram DM of als je onze persoonlijke nummers hebt. Maar Insta is ook natuurlijk heel makkelijk.
1: Thuis in je regio.
2: Thuis in je regio.
1: WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
5: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
4: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
6: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
4: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
9: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Ja, hey, ik mag, ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik vind dit soms zo'n zeiknummer eigenlijk. wat vind jij ervan?
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, maar sommige mensen kunnen ervan houden, ik helaas niet, maar weet je, niks tegen Lola. Maar voor de volgende hebben we wel wat leuks. Want Irene, die kwam net, Irene van de WOS, die kwam net de studio in storm en die zei, hey, jongens, ik heb een verzoekje. Hebben jullie TikTok gezien? Ja, Tim, heb jij het gezien?
1: Nee, ik kijk eigenlijk helemaal geen TikTok.
0: Oké, okay. Nou, ik heb het gisteren toevallig wel gezien, maar ik heb er dus niks mee gedaan.
1: De echte TikToker ben jij.
0: Irene, die heeft wel wat mee gedaan, want die kwam binnen en die zegt, hey, waarom draaien jullie geen Ilse de Lange? Zien jullie al die video's niet viraal gaan?
1: Ze gaat helemaal viraal.
0: Helemaal gek.
1: Met welk nummer?

0: dan?
1: So incredible.
0: Oh, Luke. Let's go.
1: Het was een lange. Ja. Let's go. En een beetje.

0: verkoelende zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.
2: En nu door naar de conga.
3: Shake it, shake it op de werkvloer. Shake it, shake it naar je werk. Shake it uit je bed.

Bijna 9:30. Bijna bakkentijd. Was je net begonnen, man. Welkom bij de ochtendshow. Wakker met Tim en Luke.

0: Geniet lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.
2: Hey, hier zo in Virtual Hortizet hebben ze nu pauze. Zitten hier allemaal mensen buiten. Ja, jullie kunnen me ook horen, hè? Ja, ik zie ze allemaal lachen hier. Hey, maar we maken hier live radio vanuit de WOS. Wakker worden met Tim en Luc. Als jullie hier binnen in de studio willen komen, dan mag dat gewoon, hè? Dus stel jullie vier hebben wat gezegd. Je hebt een lekker croissantje in je mond. Nou, als je dadelijk wat over de radio wil zeggen, kom gezellig binnen. En dan kunnen we het een beetje lol maken hier.
3: Doe de groetjes of iets.
2: En dan zometeen het nieuws weer. Mees, hè?
3: Ja.
2: Zeker. Lekker.

0: Nieuwsupdate.
1: Ja, goedemorgen heren. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag... Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Bij een botsing op de Westlandroute zijn gisteren twee auto's flink beschadigd geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 middags op de N222. Niemand raakte gewond.
2: Dan wil je net naar huis en dan...
1: Dan gebeurt dat. Moet je omrijden. De weg richting Naaldwijk was vanaf Wateringen tijdelijk afgesloten. Ook verkeer vanuit Honderdsdijk kon niet richting de Lier rijden. Daardoor ontstond flinke verkeersdrukte. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren. Ja, en als ik hier links van me kijk, zie ik al die scholieren van het MBO Westland zitten. Ze zijn waarschijnlijk niet met het OV gekomen. Dat ligt plat.
2: Nee,
1: met de auto zijn ze denk ik net iets te jong voor. Dus ik hoop niet dat jullie met de auto zijn gekomen, jongens.
2: Nee,
1: ik denk het niet. Nou, in ieder geval, als ze langs de Wippolderlaan zijn gereden, dan moeten ze extra opletten. Want langs de Wippolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de middenberm bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. Ja, ik had het vanochtend een uurtje geleden al met jullie erover. Jullie zijn niet langs Wippolderlaan aangereden, hè?
2: Nee. Ik heb ze wel gezien staan, hoor. Van het weekend.
1: Okay. Heel goed. Ja. Als je er langs rijdt, kan je nog, als je wil, extra gas geven. Ik zou het niet aanraden, maar het kan wel, want de flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet.
2: Weet je wat ik wel bijzonder vond? Is dat wij reden zeg maar wel daar langs, gingen we over de brug, zeg maar net voor de Bonte Haas. Ja. En dan, daar stonden toch een partij mensen op die brug te kijken wat ze allemaal aan het doen waren.
1: Ja?
2: Het leek wel een soort show. Maar ik dacht, wat zijn ze nou precies aan het doen? Joh? Waarom staan al die mensen daar?
1: Ja, als je dat wil weten, dan moet je even naar wos.nl of de WOS-app even downloaden.
2: Juist.
1: Nou, dan krijg je ook nog het weer van me. Vanochtend blijft het droog, maar in de loop van de middag krijgen we kans op wat regen. Overdag blijft het zo'n 16 graden. En vannacht blijft het ongeveer gelijk, dan zo'n 14 graden. Morgen geen regen verwacht, maar wel dezelfde temperatuur. Ook dan zo'n 16 graden.
2: Yes, top. Mees, bedankt.
1: Geen dank, jongens.
2: Dankjewel, Mees.

0: dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS
1: Nieuws. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis. In je regio. De

0: dus ook vandaag even bijpraten over de zakelijke kant van de regio. Want op LinkedIn kregen we dus een berichtje van Pieter Vellekoop. Hij zei van, joh, ik luister eigenlijk nooit aan de WOS. Ja, vroeger wel, toen ik nog bij de tuiner werkte. Maar nu niet meer, want hij luisterde eerst naar NPO Radio 2. Want er was een leuke ochtendshow. Maar hij vertelde dus in zijn berichtje op LinkedIn, zei hij van, joh. En toen kreeg ik ineens reclame voorbij en zag ik wakker worden met Tim Luuk. En ik dacht van, joh, hé, waarom niet? Dus hij zei van, joh, ik heb de uitzending aangezet en het was helemaal top. Dus ook jou, Pieter, bedankt dat je lekker meeluistert. Dat je wakker wordt met ons erbij. En helemaal top. Ik hoop dat meer mensen nu denken van, nou, weet je, hey, laten we lekker morgen ook weer lekker wakker worden met ons erbij.
1: Gezellig.
0: Gezellig. En alle leerlingen van Wild Horti Center natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Hey, Tim. Wat staat er nog op programma voordat het 10 uur is?
1: Nou, we hebben natuurlijk nog 20 minuten. En ik heb wat meer gas geven erin gedaan. Wat meer houseplaatjes, wat meer EDM richting de EDM kant.
0: Juist.
1: En ook nog wel twee oude plaatjes. En we sluiten af met een rustig plaatje. Bij The Rivers of Babylon. Dus blijf vooral hangen. En dan gaan we nu naar de eerste.
0: Yes.
1: Knallen.

van zulke lekkere plaatjes om echt even die boost te krijgen op die woensdagochtend. Oké, we gaan nog één drop doen. Gooi even die bak koffie weg. Gooi even die boterham weg. Sta op.

0: Luc, we hebben wat, hè? Want Mees komt hier net binnenlopen.
1: Mees komt hier net
0: hij zegt,
1: binnenlopen.
0: Hij zegt breaking news.
2: Ja. Jongens, ik ben nog helemaal aan het hijgen van
0: wat
2: die trap.
0: Wat is er aan de hand?
2: Ja, ongelooflijk jongens. Westland gaat extra statushouders huisvesten in ruil voor een deel van de asielopvang in Midden-Delfland. Dit jaar worden 92 opvangplekken daarmee gerekend voor Westland. In ruil neemt Westland 19 extra statushouders over. Vanaf 2027 gaat het om 106 opvangplekken en 21 extra statushouders per jaar. Ja, ik moet even bijkomen van het nieuws, jongens. Zoals hysterie op de newsroom net bij ons. Om meer statushouders te kunnen huisvesten wil Westland het voormalige Carlton Hotel verbouwen tot 76 woonplekken. Ook aan de Tientweg in Naaldwijk komen maximaal 36 plekken. De gemeente wil daarmee de achterstand bij de huisvesting van statushouders wegwerken. Ja jongens, dit is echt breaking nieuws. Op het college van Westland gaat het om 10 uur. Dat is over 9 minuten gaan ze het presenteren aan de pers.
0: Ja. Okay.
2: Het is echt net bekend geworden. Wat ik zeg, ik hijg me helemaal kapot. Ja. Dus als je dit is een wijze les voor de luisteraars, als je nou het snelst het laatste nieuws wil weten, altijd naar Tim en Luc in de ochtend luisteren, jongens.
0: Ja, inderdaad, ja. Want er komt Mees gewoon hier binnenrennen.
1: Inderdaad.
2: Ja, doe ik ook nog wat voor mijn conditie.
0: Hey, en even in Jippie-Janneke taal, wat betekent dit nou precies?
2: Nou kijk, Westland heeft natuurlijk heel lang moeilijk gedaan over het opvangen van asielzoekers.
0: Ja.
2: En wat ze nu eigenlijk zeggen is, joh, die asielzoekers die verschuiven naar Midden-Delfland, hè, dat is de gemeente hiernaast.
0: Ja.
2: Maar in ruil daarvoor krijgen wij dan 21 statushouders.
0: Okay.
2: Dus onderaan de streep komen er minder mensen naar Westland. Dat is eigenlijk het idee.
0: Oké, okay.
1: Juist.
0: Ja, dus dan blijft er meer huizen over voor alle jonge gezinnen die hier dus...
2: Nou, dat weet ik niet. Dat moeten we afwachten in de toekomst. Maar als het er zo uitziet wel.
0: Oké. Okay. Nou, bedankt Mees dat jij je halve marathon hebt afgelegd naar de studio hier. Nou ja, jongens, we hebben nog een paar minuutjes voor de ochtendshow. En daarna, ja, zou ik gewoon zeggen, het is 10 uur. Het is geen ochtend meer.
1: Ja.
0: Dus Tim, gooi er nog een paar plaatjes in en dan... Gaan we zo.
1: Eerst even door naar het verkeer en dan sluiten we hem even goed af.
0: Ja, best.
1: Let's go.
3: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Yes, dit was Wakker Worden met Tim en Luc voor de woensdag. Wat was vandaag een sportievelijke ochtendshow. En we hebben Chris aan de lijn gehad, dus vanavond kan je de Hellfrogs en zo doen.
1: Samen met Skybrothers.
0: Samen met de Skybrothers, live achter de deks. Morgen is het donderdag, dus dan is het lekker opwarmen voor het weekend.
1: Lekker muziek draaien.
0: En dan gaan we er nu uit met The Rivers of Babylon.
1: Bedankt voor het luisteren vandaag. En tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Kringloopwinkel Resell in Schravenzanden doneert ruim 22.000 euro aan goede doelen en lokale initiatieven. 13 organisaties krijgen geld voor onder meer armoedebestrijding, activiteiten en voorzieningen. De opbrengst komt uit de kringloopwinkel. Een deel van de checks is tijdens een bijeenkomst in de winkel uitgereikt. Andere donaties zijn op locatie overhandigd. Een vrachtwagen is vanochtend vroeg in brand gevlogen aan de Franklinstraat in Schravenzanden. De cabine van de vrachtwagen is daarbij volledig verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur volledig oversloeg naar de trailer. Die liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing op de Noordlandse weg bij Schravenzanden is gisteravond veel schade ontstaan. Een personenauto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een bestelbus. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten en de voertuigen zijn later door een bergingsbedrijf afgevoerd. Dan nog het weer. Het is vandaag een grijze en regenachtige dag met een temperatuur van zo'n 18 graden. Dat blijft het ook vannacht, dan koelt het af naar zo'n 16 graden. En als we even naar morgen kijken, hebben we ook lichte regen. We krijgen te maken met een neerslagkans van 30%. Verder zal het morgen ook zo'n 18 graden worden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen...

0: moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53... dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agenda tips op onze regio
2: vind je op wos.nl.

0: zinnige foto van gemaakt of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg even dicht en heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Get ready for the lunch.
9: En zo is het getting ready for the lunch voor het midden van de week. Woensdagmiddag 12 uur geweest. Hartelijk welkom aan de lunchtafel. Met muziek van de 4 Tops. Goedemiddag.

0: Standing in the Shadows of Love. De Four Tops hoorde je bij de WOS aan het begin van de lunch op deze woensdagmiddag 9 september op de kalender. Daar is hij, het midden van de week.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der
0: En hartelijk welkom bij de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je natuurlijk weer bij, zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. Wie over de Wippel de Laan rijdt, kan ze al zien in de middenbermtoogte van de bouwmarkt daar en voetbalvereniging KMD. Er zijn namelijk twee nieuwe flitspalen neergezet. Ja, flitspalen langs de Wippolderlaan, dat is een garantie voor succes. In het verleden hebben de flitspalen langs de weg daar bij het kruispunt met de Wateringveldse weg en het kruispunt met de Laan van het Wateringse Veld al behoorlijk wat overuren gemaakt. Ja, je leest daar meer over. Natuurlijk op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Nu is de hoogste tijd om lekker even een bammetje erbij te pakken, lekker aan te schuiven aan die 26 meter lange lunchtafel. Ik weet het niet.

Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay hoorde je hier bij de WOS tijdens de lunch op deze woensdagmiddag, het midden van de week op 9 september alweer. Kunnen we gewoon even bijschrijven op de kalender. En tot 2 uur praat ik je bij rondom het belangrijkste nieuws uit de regio. Maar is er natuurlijk ook fijne muziek, duiken de catacomben in voor de lekkere track. Er is straks iets na 12:30 muzikaal beleg voor op je boterham. Ja, kortom, schuif lekker aan. Smakelijk eten heb ik nu voor je. Fleetwood Mac, dit is Little Lies.

Lumineers en ho hey, of zoals de zeven dwergen van Sneeuwwitje zouden zeggen, hey ho, hey ho. Goed, de woensdagmiddag van de WOS, hartelijk welkom bij de WOS Lunch. Lekker even aanschuiven voor een bammetje, misschien wel een prakkie, en kijken we ondertussen eventjes naar het weer van vandaag. Ja, het is een wat herfstige dag vandaag. Vandaag trekken er buien over het land, daarbij kan het soms flink doorplensen, is er kans op onweer, maar zeker ook windstoten. Ja, mochten er wel wat droge perioden zijn, dan doen wolken en zon het nog een beetje afwisselen. 17 tot 19 graden vandaag. Vanavond neemt het aantal buien af, gaat de wind wat liggen en koelt het af naar zo'n 9 tot 12 graden. Morgen dan opnieuw een dag met een temperatuur zo rond de graad of 19, maar dan wel iets meer zon en wat minder regen. Dus dat is ook wel lekker. Martin Garrix, U2, dit is Fireflies.

0: En I'm feeling good. Michael Bublé hoorde je hier bij de WOS. In het komend half uur nog veel meer lekkers wat je gaat horen. Wat dacht je van het muzikale beleg voor je boterham? Want dat muzikale beleg is hartstikke onderweg. En verder hoor je ook Total Touch, Somebody Else's Lover, na het WOS nieuws.
1: Welke mooie klanken van toen
2: komen er uit de jukebox.
3: Je hoort het elke woensdag
1: van 7 tot 9 avonds met Willem Baks. WOS nieuws.
4: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
3: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Somebody Else's Lover. Total Touch hoorde je bij de WOS aan de lunchtafel van de regio.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik natuurlijk met alle liefde en plezier weer de broodnodige vitamine uit op dat lekkere tarwe dingetje van je. Wat zit er vandaag dan op de boterham? Wat dacht je van Olivia Dean, So Easy, Superheroes van The Script ook onderweg. En eerst Another M54 Ultra. Dit is Talk To Me.

De lekkerste, de beste en de meeste muziek. En dan ook nog eens het muzikale beleg voor op je boter, omdat uitgesmeerd wordt. Je hoorde Another, The Script. En dit was Olivia Dean. Morgen, iets na 12:30, natuurlijk weer zo'n vers lupaatje op deze zender. Zo'n lunchpakketje. Dus als jij zorgt voor de boterhammen, zorg ik natuurlijk weer voor het beleg wat op je boterham terecht kan komen. Nickelback in het vooruitzicht. How You Remind Me. En eerst is het tijd voor het goede doel. Dit is...

How You Reminds Me van Nickelback hoorde je hier bij de WOS. Zometeen nog veel meer zaken uit de regio onderweg. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. En zometeen hier het nieuws van 1 en het vervolg van de WOS Lunch op deze woensdagmiddag. Deze druilerige, kletsnatte, heftige woensdagmiddag. We blijven lekker bij de Centrale Radio. Daar is het knus, daar is het lekker. En daar hoor je Niall Horan en Heaven.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.
5: En zo is het alweer 1 uur geweest. Jeroen van der Kei. Met Taylor Swift voor je onderweg naar Dean Lewis.

0: De Fate of Ophelia van Taylor Swift hoorde je bij de WOS, net als Dean Lewis met zijn tranentrekker. How do I say goodbye?
1: De WOS lunch.
0: Goedemiddag, het tweede bedrijf alweer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze woensdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jouw opdoek van de straat. Midden-Delfland geeft tijdens de komende jaarwisseling geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om consumentenvuurwerk af te steken. Burgemeester Noordermeer heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een uitzondering te maken op het landelijk vuurwerkverbod. En daarmee kiest Midden-Delfland dezelfde lijn als Maassluis en Rotterdam.

0: Rotterdam, terwijl verenigingen en stichtingen in Westland wel een aanvraag kunnen doen. Ja, je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 14:30 een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder dit uur duiken we samen de catacomben in voor de lekkere track. Hoor je Somio, Janet Jackson en dit is Bryan Adams.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

en morning hoor je bij de WOS tussen de middag. Ja, en in de morning van de WOS hebben we sinds deze week Tim en Luc in de morgen. Ja, wakker met Tim en Luc, de nieuwe ochtendshow bij de WOS. En die twee jongens die zetten iedere dag hun wekker lekker vroeg om jou wakker te maken. Dat doen ze enthousiast, energiek en met natuurlijk de nodige bravoure. Ja, en wil je nou eens een klein beetje weten hoe dat eraan toe gaat hier in de studio van de WOS? Dat is leuk, want aanstaande zaterdag hebben we de open dag van dit fijne mediabedrijf. We zijn verhuisd in de afgelopen maanden en dat betekent natuurlijk dat we graag even willen laten zien hoe schitterend we erbij zitten hier in Naaldwijk in het World Horti Center. Waar we een plekje hebben gevonden, althans waar we verschillende plekjes hebben gevonden. Nou, wil je nou weten hoe dat zit? Kom eens even lekker in de tv-studio kijken, in de radiostudio. Ga even lekker op kantoor zitten. Kom lekker aanstaande zaterdagmiddag tussen 1 en 4 een kijkje nemen tijdens de open dag van de WOS. In het World Horti Center dus in Naaldwijk. Met heel veel activiteiten voor jong en oud. Dit is Al Stewart, On the Border.

0: Het midden van de week, de woensdagmiddag van de WOS op 87.6. Ingrid was dat en tu en foto. In het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van de lekkere track uit de catacombe? Jazeker, we gaan terug naar 1968 zometeen. Dus als jij zorgt voor dat stofdoekie en een mondkapje, dan zorg ik dat de naald straks diep de groef induikt. Verder hoor je ook muziek van Ruben Hillen en Forkner komt er ook aan. Say you will, naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het WOS Nieuws van 12:30.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de op bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030.

0: Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: wanna be with you. 20 seconds van Ruben Hillen hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel van de WOS.
1: De WOS lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag. En die brengt ons bij een track die nooit op een album is uitgebracht. Althans, op dat moment niet. Het is wel lekker. Het is 1968. Dus we gaan even een stukje terug in de tijd. Het is muziek van Martha Reeves en de Vandellas. Dit is hij, de lekkere track voor vandaag. I can't dance to that music you're playing.

De muziek van de WOS, de Bowser en Magnetic hoorde je voor Martha Reeves en de Vandellas. I Can Dance to That Music You're Playing. Ja, overigens hoorde je niet alleen Martha Reeves als liedzangeres voorbij komen. Het is trouwens, en dat is dan wel weer grappig, het enige nummer waarop je niet alleen Martha Reeves als lied hoort zingen, maar ook in de refrein hoor je Sherita Wright, die toen de tijd weer een relatie had met een andere Motown-ster, namelijk Stevie Wonder, om maar eventjes wat te zeggen. En morgen iets na 1:30 weer de Catacombe.

Voor zo'n lekkere track, zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie daarvoor? Laat maar weten. Stuur hem in via radio@wos.nl, de WOS-app of de tip-ons-knop via wos.nl. Dus komt u maar door. Dit is Aerosmith bij de WOS. Dit is I Don't Wanna Miss a Thing.

Clap Your Hands. En daarmee zijn we er door voor vandaag. Hoor je zo meteen nog veel meer lekkere muziek in jouw regio voorbij komen. Onder het genot van een bakkie koffie. Miles Smith, John Travolta met Olivia Newton-John. Salto komt eraan. Kenny Loggins onderweg. Dotan, Olivia Rodrigo. En natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Want dat krijg je natuurlijk straks gewoon weer voorgeschoteld. Dat laatste nieuws zie je ook om 6 uur bij de WOS op tv. En 24/7 via WOS.nl en de WOS-app. Zo zeggen, maak er een hele fijne van. En als dit de meer smaakt, zeg ik heel graag tot morgen tussen de middag.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westlandtheater De Naald.

0: Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam is daardoor de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het weer.
1: Zo weekend met Erik Eeltink.
0: De vrijdagmiddagshow.
1: Zo weekend.
0: Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Witpolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn

0: nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat.

0: Schatwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: start.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
2: Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham of onderweg naar kantoor of de kas.
1: Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten.
2: Ontbijten, pleiten.
1: Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren.
2: De dagstart.
1: VOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder van de zon.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Weer de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 8.

0: 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOS Media. En wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. Er

0: ET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WO.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar.

0: jaar onder leiding van advocaat. Voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. EOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Witpolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.

0: van Holland, Emma Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus. Maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wipolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de middenberm bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: comedians na Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zet er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: beste.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS-nieuws van...

0: 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. En ook weer 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, weer file bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vraag aan de geliefde om altijd bij hem te blijven.
1: Woensdagavond van 7 tot 9. Is de Jukebox. Willem Baks.
0: En ik heet je welkom, goedenavond bij de Jukebox. We begonnen met Volumia uit 1999 en blijf bij mij. Nederlandstalig draai ik niet altijd vaak, één keer per show. Maar oké, deze vond ik wel aardig van Volumia. Henk-Jan Smits, en die was vroeger bekend als jurylid van Idols, die kwam er niet helemaal uit met een nummer voor deze groep Volumia. En dat is een band dus met Xander de Bousinier, die hoorde je net dus zingen. Hij daagt Dinant Woesthof van Keen uit om het nummer te schrijven voor een band die muzikaal ver van hem vandaan zit. Dinant stuurt een week later dus een demo die Henk-Jan Smits wel leuk vindt, en vooral de koortjes. Het nummer wordt opgenomen en het resultaat weer beluisterd door Dinant Woesthof. Maar die dacht dat de koortjes vervangen zouden worden door koperblazers. Het was dus niet het resultaat wat Woesthof in gedachten had, maar het werd wel een hit. En zo geschiedde in 1999. Blijf bij mij. En dat is ook de vraag bij de Jukebox op de WWS 876, de FM, de kabel, de livestream en uiteraard de livestream van de WWS. Ik zeg u...
2: Welkom, het is wel. Kom.
3: Je me nou, wat is het weer gezellig?
4: Nou, topgeuzelen. Willem Baks.
5: Oh, te gek, hè?
6: Nou, geweldig.

0: Loopt die band? Wij zijn Hart voor Weinig en wij luisteren elke dinsdagavond naar Jukebox.
1: Hé hey joh, het is woensdagavond!
2: Hart van een radio DJ sneller van gaat kloppen, namelijk muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek.
3: Willem Baks van 7 tot 9.

Voor de een is dat een weten, voor de ander is het een vraag. Do you love me like I love you? De Bay City Rollers. Denk je, jee, mag de P weg, maar dat is uit 1976. Ja, dat was toen ook.

ook een hitje. Maar hou jij van mij zoals ik van jou houd? Nou, een beetje lastig om uit te leggen wat je gevoel zegt. En dan maar hopen dat de ander hetzelfde voelt wat jij voelt. Voel je hem? De voordie Miley Cyrus en de bass persuades. En de bas overtuigt, want Cyrus spoort haar fans aan om die telefoon nou eens een keertje even weg te leggen en lekker te gaan dansen. Nou, dat kunnen we ook doen. Straks hebben we zeg maar een paar vampieren op bezoek. Maar we gaan eerst even ding-dong even aan de bel hangen. Alsof het heel gezellig kan zijn. Is het ook?

0: is de Jukebox. Willem Bax
1: schrijft zijn eigen teksten. Hij staat midden in de krankzinnige wereld van vandaag. Hij staat voor zijn luisterliedje.
2: Willem Bax.
0: Dit is de Jukebox. Jukebox. Met Willem Bax. Willem Bax.

0: Vampire Weekend en de Harmony Hall. En in die Harmony Hall, daar werd dus deze bandnaam verzonnen. De Vampire Weekend. En Harmony Hall is ook eigenlijk de naam van de studentenflat aan de Columbia University in New York. Het is geen verwijzing in dit nummer, maar het wordt meer bedoeld als een echokamer. Herhaling van geluiden. Maar het kan ook gezien worden als een herhaling van opvattingen. De voordeur was Sheila E. and the Bell of St. Mark. Het was 1984. En hij wordt aangeduid met een vrouwelijke naam, Bell. We hebben het over androgynie. En het bevatten van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Kent u dat? Zowel mannelijke als vrouwelijke dingetjes. Dan vraag ik, voel je je nog helemaal oké? Dan gaan we gewoon vrolijk verder.
1: Van 7 tot 9.
2: Dat zijn al zaken waar we niet bij stilstaan. Maar dat is leed wat vermeden kan worden.

0: Als je je voet voelt, is prima, dan mag je blijven. Joe Cocker deed dat in 1969. Maar ja, we kennen Joe Cocker wel een beetje. Dat is eigenlijk wel de koning van alle covers. Als hij dus een nummer had gehoord dat hij zegt, dat kan ik beter, dan deed hij dat ook, vond hij. Ik moet zeggen, met de Beatles was het wel gelukt. Maar uiteraard kom je dan tot een punt dat je zegt van, het lijkt wel op een
1: vergelijkend warenonderzoek.
2: Vergelijkend warenonderzoek.
0: Want van wie was het origineel? Nou ja, dat was eigenlijk van Traffic uit 1968. En waar gaat de tekst over? Ja, het is altijd lastig om een onbeantwoorde liefde te beantwoorden. Ja, het vraagteken achter de titel verklapte dus al dat de originele schrijver van het nummer, Dave Manson van de groep Traffic, hij voelde zich niet zo goed. En hoe klonk hij dan in zijn versie van Traffic?

0: Ja, all right. Dat was dan eventjes de originele versie. Zoals elke week hebben we uiteraard de...
1: Een knallende knijter.
0: Ja, welke plaat heb ik nou straks na het nieuws? De vierde plaat. En daar zit een tekstje bij. Misschien even leuk om te bedenken van... Welke plaat zal dit zijn? Moet ik hem even laten horen?
2: Swinging in the backyard. Pull up in more fast car. Whistling my name. Open up a beer. And you say, get over here. And play.
0: Ja, dan komt bijna zeg maar de titel. Straks doe ik het ook even herhalen. Kan jij even rustig nadenken over welke plaat dat nou moet zijn? Is altijd wel een bekende, hè? Of ja, dat ligt eraan wat jij bekend vindt. Na het nieuws gaan we bellen en klikken. En dan hebben we ook nog weer en verkeer. En dan zijn we er weer met... De
1: Jukebox. Willem Bax. Op de WOS. WOS. Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse Lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Wippolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis. In je regio. De WO.

0: elke woensdag.
1: Als je maar kikt, als je maar kikt. Dit is Willem
2: die je spreekt. Ben je me nou?
3: Willem Baks.
0: Yo. Willem Baks. De jukebox.

0: En klik. En een ander muziekje gaat aan. Jisoo. Oftewel Kim Ji-soo. En zij is lid van de Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink. En ze hebben een nummer dat heet Klik. Het gaat over de aantrekkingskracht van twee mensen die goed bij elkaar passen, ondanks dat ze weten dat ze zich niet tot elkaar aangetrokken zouden moeten voelen. Michel Vuquin en Le Big Bizarre hadden we ervoor met Ring-a-Dang. Toen hij stopte eigenlijk met de studie geneeskunde, begon hij met componeren en schrijven van teksten voor songs. Hij richtte een groep op met dansers en zangers en dat was Le Big Bazaar. Later kreeg hij nog een televisieprogramma op de Franse zender TF1. Liep niet helemaal, was hij best wel teleurgesteld over. Deed ook nog even acrobaatje worden en was docent of is nog steeds docent. Michel Vuquin dus. En waar heb je nou over zitten brainstormen de afgelopen paar platen en minuten? Dit natuurlijk.
1: Knallende knijter. Knallende knijter.
0: Teksten van een plaat is echt een hele bekende plaat. Maar ja, welke plaat is dat nou?
2: Swinging in the backyard. Pull up in more fast car. Whistling my name. Open up a beer. And you say, get over here. And play.
0: Ja, en dan komt eigenlijk de titel. Maar dat hoor je straks wel. Eerst even, voordat we de knalde knijden gaan draaien, een verzoekje via willem.bax, en dat is B-A-X, @wos.nl. En ja, het is niet altijd, maar ik doe aan verzoekjes, dus heb je ook zoiets. Ik wil een bijdrage leveren aan dit programma. willem.bax@wos.nl. En schrijf het maar op, dan zal ik het ergens programmeren. Maar dan kwam deze plaat ook voorbij. Vicky Brown en de London Choral. Choir. Stay with me till the morning. Nou, even een rustpuntje, hè? En dan straks de knalde knijter.

je nog wakker? Ik zei al een rustpuntje. En daarmee verklapte ik al bijna dat de knallende knijter... Ik bedoel dus... Dat was van Lana Del Rey en de videogames. En de inspiratie voor de nummer kwam eigenlijk door Del Rey's ex-vriend. Ze waren allebei een beetje buitenstaanders. Helemaal goed, maar ja, naast de verenigdheid geeft het ook wel eens verdriet. En de videogame waar ze het waarschijnlijk over heeft is The World of Warcraft. Dat was dus zeg maar de knallende knijter. Helemaal goed allemaal. Maar ja, daarvoor hoorden we Mick Vicky Brown en de New London Choir. Stay with me till the morning. Nou, is dat toevallig iets van Mozart? En de Adagio, de klarinetconcerto in A-majeur, het tweede deel. Zou u nooit gedacht hebben dat we hier educatief beters... een beetje bijbrengen met klassieke muziek. Maar dat was dus het nummer van Vicky Brown. Ja, zij was de moeder van Sam Brown. Van dat nummer van You Better Stop. Maar dan moet ik het eigenlijk draaien, niet zingen. Gaan we even wakker worden? Ja, het wordt wel tijd, hè?

zou bijna zeggen, ja, dat moet je bij een begrafenis zeggen. Someday we will be together. Maar was de allerlaatste single van Diana Ross en de Supremes. Maar ja, heel die Supremes, Mary Wilson en Cindy Burson, die zongen niet eens mee op dit nummer. Dit was eigenlijk de eerste solo-single van Diana Ross in 1969. Daarvoor die je lid met Own Worst Enemy. En ja, wakker worden en dan beseffen dat je die avond ervoor een foutje gemaakt hebt. Je hebt dronken en dronken worden, maar dronken dat je niet meer weet wat je gedaan hebt. En dronken worden dat je je koppie erbij moet houden. Ja, welke van de twee kies jij? En als je lekker gedronken hebt, prima. Goeie afdronk, altijd goed. Prima, helemaal gezellig. Ik heb nog een uurtje met jou. Even dat je zegt, gezellig met muziek, allerlei soorten maten. Het maakt niet uit, het komt allemaal voorbij. Dat is het leuke van de jukebox. Je kan het verwachten of helemaal niet. Ja, stay with it. Dus de eerste drie platen heb ik even een vogelvlug gedaan. Nou ja, kom je erachter, is het leuk. Een quizje doen. Kun je zeggen, ja, ik had hem goed, hè.

0: Leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
3: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
2: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
2: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

En de titel is Step by Step van Silver Pozzoli uit 1985. Bijna zijn echte naam, want Silver heet eigenlijk Silvio. En zat in een Italiaanse band, Clubhouse, was de stem van Dan Harrow met Mad Desire. En had zelf ook nog een hitje met Around My Dream. Oh, jij wil het even horen? Nou, dan doen we dat toch even. Nu eerst waar hij eerst in zat. Ja, en eigenlijk dacht ik, nou, dan komt die andere ook, maar die is weer even weggevallen, joh. Tjoe, jongen, valt niet mee, dames en heren. Ja, wil ik het laten horen? Wil ik het laten horen? Dan ga ik hem opzoeken ook. Dan ga ik hem zeker opzoeken. Kom, ik had dat toch voorbereid. Silver Pozzoli. En dan ga ik even in een lijstje, want ik heb alles een beetje, zeg maar, op een dingetje staan. En even kijken, dan komt deze langs. En dan wil ik hem even hier neerzetten. En dan laat ik het horen, toch? Ja, toch? Nou, belofte maakt schuld. Dus inderdaad, dat was het nummer wat hij ook nog uitbracht. Around My Dream. De vorige Emily Slens en Drift Away. En zij is een Belgische DJ, producer en voormalig fotomodel. Begon onder de naam René. En is vooral gespecialiseerd in techno, electro en underground electro house. Dave Edmonds opende het tweede gedeelte. Welkom bij de Jukebox tot 9 uur. En here comes the weekend. Tja, het is heel de week werken. Valt eigenlijk niet mee soms, maar gelukkig is daar altijd het weekeinde. Want maandag is geen leuke dag. Dinsdag is een blauwe dag. Woensdag is razernij. Donderdag is echt de slechtste dag. En vrijdag is geweldig. Aldus Dave Edmonds. Nou, een nummer. Ja, als je het leest, dan denk je, joh, waar zijn alle klinkers gebleven? Maar ja, dan moet ik het straks maar even uitspreken hoe het dan werkelijk klinkt.

onbekende platen zijn leuk om te draaien. Uit en Stoned. En ik heb zo'n lijst, The Nice Ones. In de loop der jaren heb ik gewoon nummers erin gezet. Die waren toen nieuw, maar nooit meer ergens gehoord. Dus ik vind het leuk om dat even te draaien. Dit was uit 2023, dus Uit en Stoned. Daarvoor je Dial M van Mogai, Beatbox, 1999. En daar kan ik alleen maar van vertellen, André Tegeler uit Duitsland. Dan van de Fallout Boys en Thanks for the Music. Want dat zijn de sounds van deze plaat, als je alle klinkers eruit haalt. Alleen, zo schrijf je het dan zonder klinkers, maar dan klinkt dat Thanks for the Memories. Ja, die zijn dus weggehaald in het geschreven gedeelte. Maar het thema is een verbroken relatie, maar ook kritisch commentaar bevat op de obsessie van de maatschappij met roem. Nu, Steve Wiermoed schreef dit nummer, maar wil niet uitleggen waar het over gaat. Het is voor hem net zoals een mop vertellen die je vervolgens moet gaan uitleggen. Hij vindt dat dus niets toevoegt aan het lied. Het is wel een ongelofelijke superband, want ik heb het over Blind Faith en Can't Find My Way Home. En buiten Steve Winwood staat er ook Eric Clapton, Ginger Baker en Rick Cratch.

0: En dat je de weg naar huis niet kan vinden, dat wil niet zeggen dat je dus verloren bent. Want er is tegenwoordig een navigatiesysteem. Alleen in dit nummer van Blind Faith zal het niet helpen. Wat ik wel wil behelpen is zeg maar wat je zondag met mijn collega altijd te horen krijgt.
1: Het muziekparadijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: En daar hebben we ook nog het WOS nieuws.
1: WOS nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Westland en Midden-Delfland hebben afspraken gemaakt over asielopvang en de huisvesting van statushouders. Een deel van de bestaande opvangplekken in Midden-Delfland gaan meetellen voor de opgave van Westland. In ruil neemt Westland extra statushouders over. Dit jaar gaat het om 92 opvangplekken in Midden-Delfland en 19 extra statushouders in Westland. Midden-Delfland hoeft daarvoor niet meer asielzoekers op te vangen. De afspraken lopen in principe tot en met 2030. Reizigers in het openbaar vervoer hebben vandaag te maken met flinke hinder door een landelijke staking. RET en HTM rijden de hele dag niet. Daardoor rijden onder meer de Hoekse lijn en de trams tussen Wateringen en Den Haag ook niet. Ook de NS rijdt vandaag geen treinen. EBS probeert wel volgens de normale dienstregeling te rijden. Toch kunnen ook daar ritten uitvallen of vertraging oplopen, omdat medewerkers individueel kunnen staken. Reizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te controleren. Langs de Witpolderlaan zijn twee nieuwe flitspalen geplaatst. Ze staan in de Middenbern bij de Hornbach en voetbalvereniging KMD. Op dat deel van de N211 geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De flitspalen zijn nog niet in gebruik. Ze gaan alleen controleren op snelheid en niet op het rijden door rood licht. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de palen worden aangezet. Dan nog het weer. Na de droge start van vandaag kregen we rond 10 uur 's ochtends al te maken met de eerste regenbui van vandaag. En die regenbuien kunnen de rest van de dag ook blijven vallen. Verder wordt het zo'n 16 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden en morgen blijft het droog, dan ook iets warmer dan vandaag, dan zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

Heb je wel eens, hè, dat een beetje moeite kost om verliefd te worden? Dat is dus Medium Build, It's Not Easy, Falling in Love. Dat is de gele titel. Medium Build is Nicholas Carpenter en hij heeft dus moeite om verliefd te worden. Het is wel autobiografisch, want hij heeft wel eens vlinders, maar als hij de volgende dag opstaat, dan zijn ze weer weg. Daardoor is de weg dus naar relaties zeer moeilijk en heeft hij met een kans verslagen weinig opties of mogelijkheden. De Voor de Gold Earring en de Paradise in Distress. En ik vond het altijd een bijzondere plaat van de Earring. Dus een beetje een mengelmoes van muziekgenres. We gaan het even over iemands leven hebben. En daarna hebben we, ja, podiumverlichting armituur. Oh ja? Ja, nou luister maar.

Klaksels, zo heet de band, maar dan met een K. En Golden Scans uit 2007. Golden Scans is afgeleid van Golden Scan Podiumverlichting Armatuur. Scans is in dit geval een metafoor voor veilige magische plek waar mensen samenkomen. Shirley Bassey met This Is My Life uit 1979. Snap het nummer al in 1968 op, maar de discoversie die je net hoorde in 1979 werd een grote hit. Maar ze had het gehoord van een ene Elio Gandolfi, die in 1968 zichzelf, net daarvoor, het nummer presenteerde La Vita. En dat is eigenlijk het originele, hè?

Nou, dan ben je daar toch mooi uitgekomen als je deze plaat zo hoort van Elio Gandolfi. En Julie Bessie, ja, dat is de versie die je gewend bent. Deze plaat ken je wel. Dat is New Order. Met twee titels. De instrumentale versie heette The Beach. En de opgenomen versie met zang, dat heet Blue Monday. Maar je zou het niet geloven, het is afkomstig van een plaat, de sample en heel veel andere samples, van Klein en MBO en Dirty Talk. Geloof me nou, deze beat is opgebouwd uit deze plaat.

0: lekker hoor. 1969, Otis Redding and the Love Man. De liefdesman, 1,80 meter, lang haar. Een echte blanke huid, lange benen en een opvallende verschijning. Een echte liefdesman met heet vuur, een goede oude man. Nou, ik kan je wel vertellen, Otis Redding was anders dan iemand met een blanke huid. Dat kan ik je wel vertellen. De Four Kleine in MBO en de Dirty Talk. In een onzinnige charme van Italo-disco, maar in dit nummer zitten wel pulserende ritmes die eigenlijk niet te onderschatten waren, want eigenlijk leverde Dirty Talk de eerste voetstappen voor de house music. Weet je wel, dat was de jaren 80 house music. Dat was meestal. Dat vond men al hard. Buiten de disco kon het nog harder, het kon nog harder. Morgenochtend zit hier, gepresenteerd er wel Tim en Luc vanaf 7 uur. Zowel op de WWS Radio als WWS Televisie. Eerst zeggen, stay tuned. Ik zou zeggen, tot volgende week, hè.
1: Niet voor een knoppie, self-destruction.
2: Nee.
3: Tim en Luc. Ja, brothers, zet je ochtend aan.
4: Lekkere muziek.
3: Leuke gasten.
4: En een flinke dosis ochtendenergie.
3: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
4: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
3: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
4: Wakker.
3: Met Tim en Luc.
5: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
3: Met nu het NOS nieuws van
5: 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter

0: Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
4: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
3: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
5: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
3: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: ochtend.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.

Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez.

Onderzoekers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.